0: hala kan dai makka nun gonten en jeddotira en kokkotia ɓeyre nonnoyi gatti haalaji non ɗon ɗi garan min ƴama amma mi woodi kamɓe laatiɓe waruɓe kamɓe waruɓe bagal goɗɗo kam bo i naata joni ango mi sikki o ɓiyan non taw mi anna no ɗum waɗiri joni jawo janga wara jooɗa wallo to mi sikki nani filla ka biyum betite jon suba karne ɗo hakkunde kamɓe laatiɓe roasiɓe e kamɓe laatiɓe dottiɓe ko saabi ko hakkunde maɓɓe isaɗi ɓe badda ko keɓen batin haala kan mi woodi niɓɓe tato ummoyɓe wari ine maɗa
1: mi wiya bani boubacal
0: bani boubacal noon dey ɗo ando mana
2: sabi alo agoesukaro
0: illa agoesuka o maake ko ballo an filla jawoji jobbo hemin farkumere minen nun wallata ko keɓen nanin haalaji ɗuɗɗi gonɗi dey ɗum amma ko puɗɗen taw min ƴami woɓɓe jiiɓe maɓɓe dey haala kam en kettintoɓe seɗɗa yinusa nanin koɓe kaali

julle gani boy witoy ega lewra na saje na boy balle mudun tati fa balle mudun jego de sire gamia lady boy latini lady di dauri to nitki yauti julle gani wadete kade balle tati giran non gonte e nyama julle julde tawangay fijoji fere fere wadam yimobe fere fere wadam latin bokade julle de demudun jeeten jide julde gani boy latin julde pildinade julde beldun redu to non hetina radonosna hebanana no julde den yahita igafani fayotto.